Yeah.

Present your case.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Belgische technologiebedrijven zijn nog altijd vaak niet genoeg beschermd tegen cybercriminelen. Dat zegt sectorfederatie Agoria. Minder dan de helft heeft een volledige aanpak voor cyberveiligheid. Bijna de helft heeft ook geen monitoringsysteem dat alarm slaat als hackers hun operationele technologie aanvallen of proberen over te nemen. Het zijn trouwens niet alleen bedrijven, maar ook het stroomnet, het spoor en ziekenhuizen. Er zijn vannacht in Antwerpen op korte tijd twee explosies geweest in het centrum. Kort na elkaar wel in de buurt. De politie vermoedt een dubbele aanslag, maar niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog, maar een link met het drugsmilieu is niet uitgesloten. Europees buitenlandcommissaris Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland aan te houden. Bijna 3000 bedrijven en mensen gelinkt aan Rusland staan op die lijst. Die sancties zijn een basispijler als antwoord op de Russische oorlog tegen Oekraïne, zegt ze.
2: Sanctions are a core pillar of our response to Russia's war. This is our biggest sanctions regime of more than 3000 listings.
1: Onder meer Luxemburg en Frankrijk vragen om twee Russische oligarchen van die sanctielijst te halen. Dat noemt Oekraïne onaanvaardbaar. De Franse president Macron en de Amerikaanse president Trump hebben ook de situatie in Oekraïne besproken. Het was een goed gesprek, zegt Macron. We zijn het onder meer eens om Oekraïne sneller en krachtiger te helpen met luchtafweersystemen, zegt Macron.
3: In ieder geval, we zien dat we aujourd'hui het systeem energetisch Oekraïne en de situatie.
1: De Franse president sprak ook nog met Oekraïnse president Zelensky. En die gaat ook zelf nog Trump ontmoeten. De Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, kennen hun tegenstander in de kwartfinale van het EK in Tsjechië. Ze spelen morgenavond tegen Slovenië. De Red Dragons wonnen gisteren van Tsjechië met 3-1. Het blijft droog vandaag met af en toe zon en maxima tot 20 graden. De komende dagen wisselvallig vanaf eind deze week na zomers.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: snelste gazet van de streek.
1: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
2: BNL.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Belgische technologiebedrijven zijn nog altijd vaak niet genoeg beschermd tegen cybercriminelen. Dat zegt sectorfederatie Agoria. Minder dan de helft heeft een volledige aanpak voor cyberveiligheid. Bijna de helft heeft ook geen monitoringssysteem dat alarm slaat als hackers hun operationele technologie aanvallen of proberen over te nemen. Het zijn trouwens niet alleen bedrijven, maar ook het stroomnet, het spoor en ziekenhuizen. Er zijn vannacht in Antwerpen op korte tijd twee explosies geweest in het centrum. Kort na elkaar wel in de buurt. De politie vermoedt een dubbele aanslag, maar niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog, maar een link met het drugsmilieu is niet uitgesloten. Europees buitenlandcommissaris Kaja Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland aan te houden. Bijna 3000 bedrijven en mensen gelinkt aan Rusland staan op die lijst. Die sancties zijn een basispijler als antwoord op de Russische oorlog tegen Oekraïne, zegt ze.
3: Sanctions are a core pillar of our response to Russia's war. This is our biggest sanctions regime of more than 3000 listings.
2: Onder meer Luxemburg en Frankrijk vragen om twee Russische oligarchen van die sanctielijst te halen. Dat noemt Oekraïne onaanvaardbaar. De Franse president Macron en de Amerikaanse president Trump hebben ook de situatie in Oekraïne besproken. Het was een goed gesprek, zegt Macron. We zijn het onder meer eens om Oekraïne sneller en krachtiger te helpen met luchtafweersystemen, zegt Macron. De Franse president sprak ook nog met Oekraïnse president Zelensky en die gaat ook zelf nog Trump ontmoeten. De Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, kennen hun tegenstander in de kwartfinale van het EK in Tsjechië. Ze spelen morgenavond tegen Slovenië. De Red Dragons wonnen gisteren van Tsjechië met 3-1. Het blijft droog vandaag met af en toe zon en maxima tot 20 graden. De komende dagen wisselvallig vanaf eind deze week na zomers.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: BNL Nieuws.
1: Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. En bij nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro, in het oosten van het land, zijn ook nog eens zeker 3 doden gevallen. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat kan zorgen voor meer transparantie en participatie. En hij wil een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA wordt bestuurd. In maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen voor de FIFA en Infantino ligt al een tijd onder vuur. Emma Meeseman blijft ook volgend seizoen bij Fenerbahçe. De Belgische basketbalster heeft haar contract in Istanbul met 1 jaar verlengd. Het is zo haar 5e seizoen bij de Turkse topclub. Ze won er al 3 keer de Euroleague en 4 Turkse titels. Ook Julie Alman blijft bij Fenerbahçe, waardoor de 2 Belgian Cats teamgenotes blijven. Het is nog een vrij zonnige dag vandaag, met af en toe wat wolken en tot 20 graden. Ook morgen zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115, Heusden zonder. A bientôt, chez Lamine.

recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikbaar...

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115, Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: De VUB zal de thesissen of masterproeven van de masterstudenten anders gaan beoordelen, omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar op het proces, om zo misbruik van AI tegen te gaan. Rector Jan Dankaert zei dat bij de opening van het nieuwe academiejaar. Het is de bedoeling om meer te kijken naar bijvoorbeeld logboeken en tussentijdse verslagen. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is een verdachte opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Het Witte Huis heeft een eigen videostream gelanceerd onder de naam Trump TV. Die brengt 24 uur per dag toespraken en ander materiaal van de regering Trump. Afgelopen weekend had Trump aan CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Die verspreiden volgens Trump vals nieuws. De 3 nieuwsmedia zijn al naar de rechter gestapt tegen de ban. Vanmorgen zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Thibaut Nijs en Gianni Vermeers. Voor Nijs wordt het zijn eerste WK bij de elite. Ook Gianni Vermeers maakt zijn WK-debuut. Remco Evenepoel is al in Montreal en won zondag de wereldtitel tijdrijden. De vrouwen rijden zaterdag de wegrit. Zondag is er de wegrit bij de mannen. Het is een zachte dag met soms wat zon en tot 20 graden. Morgen nog meer zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115, Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: De VUB zal de thesissen of masterproeven van de masterstudenten anders gaan beoordelen, omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar op het proces, om zo misbruik van AI tegen te gaan. Rector Jan Dankaert zei dat bij de opening van het nieuwe academiejaar. Het is de bedoeling om meer te kijken naar bijvoorbeeld logboeken en tussentijdse verslagen. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is een verdachte opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Het Witte Huis heeft een eigen videostream gelanceerd onder de naam Trump TV. Die brengt 24 uur per dag toespraken en ander materiaal van de regering Trump. Afgelopen weekend had Trump aan CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Die verspreiden volgens Trump vals nieuws. De 3 nieuwsmedia zijn al naar de rechter gestapt tegen de ban. Vanmorgen zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Thibaut Nijs en Gianni Vermeers. Voor Nijs wordt het zijn eerste WK bij de elite. Ook Gianni Vermeers maakt zijn WK-debuut. Remco Evenepoel is al in Montreal en won zondag de wereldtitel tijdrijden. De vrouwen rijden zaterdag de wegrit. Zondag is er de wegrit bij de mannen. Het is een zachte dag met soms wat zon en tot 20 graden. Morgen nog meer zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio BNL?

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: De VUB zal de thesissen of masterproeven van de masterstudenten anders gaan beoordelen, omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar op het proces, om zo misbruik van AI tegen te gaan. Rector Jan Dankaert zei dat bij de opening van het nieuwe academiejaar. Het is de bedoeling om meer te kijken naar bijvoorbeeld logboeken en tussentijdse verslagen. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is een verdachte opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Het Witte Huis heeft een eigen videostream gelanceerd onder de naam Trump TV. Die brengt 24 uur per dag toespraken en ander materiaal van de regering Trump. Afgelopen weekend had Trump aan CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Die verspreiden volgens Trump vals nieuws. De 3 nieuwsmedia zijn al naar de rechter gestapt tegen de ban. Vanmorgen zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Thibaut Nijs en Gianni Vermeers. Voor Nijs wordt het zijn eerste WK bij de elite. Ook Gianni Vermeers maakt zijn WK-debuut. Remco Evenepoel is al in Montreal en won zondag de wereldtitel tijdrijden. De vrouwen rijden zaterdag de wegrit. Zondag is er de wegrit bij de mannen. Het is een zachte dag met soms wat zon en tot 20 graden. Morgen nog meer zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Heb je zelf...

vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: BNL Nieuws.
1: Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke stelt externe bemiddeling voor in het conflict bij Skies. Zo wil hij de voorwaarden voor dialoog herstellen. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken sinds vorige week woensdag elke nacht. Door de acties zijn al tientallen vluchten geschrapt. Rukke vraagt dat de bonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen komt de maximumprijs dan op 1,09 euro per liter. Een daling met zo'n 8 cent. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog van de VS met Iran in het Midden-Oosten. De prijs van diesel bereikte vandaag een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Experts verwachten dat die vanaf overmorgen weer wat zou

0: Verenigde Staten is influencer Braden Peters aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Peters is een omstreden figuur die bekend is door video's over looksmacking. Hij bewerkt daarbij zijn gezicht met een hamer om een strakkere kaaklijn te krijgen en roept andere jonge mannen op om hetzelfde te doen. Een andere influencer heeft hem aangeklaagd in Massachusetts. Ze zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Braden Peters is 20 jaar. Vier gemaskerde mannen hebben bij een wijnproducent in Italië meer dan 3000 flessen Barolo gestolen. De diefstal gebeurde enkele dagen geleden al. De buit is enkele honderdduizenden euro's waard. De daders kwamen te voet via de wijngaarden en gebruikten twee bestelwagens van het wijnhuis om de flessen weg te voeren. Ze gebruikten ook een heftruck en startten de motoren van de bestelwagens pas verderop. De hele operatie duurde ongeveer 3 uur. Naar de daders wordt nog gezocht. Het blijft droog en zacht, ook vannacht nog droog en minstens 10 graden. Morgen een aangename nazomerdag met geregeld zon en tot 21 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

jouw volgende business lunch, ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115, Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: goeie avond.
1: BNL Nieuws.
2: Antwerpen krijgen 8 drugscriminelen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en mishandeling van een havenarbeider. De man is eind 2024 17 uur lang vastgehouden en gefolterd in de loods van een bandencentrale in Ekeren. Het slachtoffer, een havenarbeider van toen 23, had een container verkeerd geplaatst, waardoor de druguithalers een deel van de winst misliepen. De daders, die lange tijd alles ontkenden, gaven op het proces toe dat de mishandeling bedoeld was als straf. Ze moeten het slachtoffer 12.000 euro schadevergoeding betalen. De Nederlandse vrouw van 53, die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in kustplaats De Haan, is vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds vorige maand stond ze onder elektronisch toezicht, maar de raadkamer in Brugge vindt ook de enkelband nu niet langer nodig. Vast staat dat de vrouw haar echtgenoot aanreed en dat die stierf aan zijn verwondingen. De vrouw houdt echter vol dat ze zich niets van het gebeurde herinnert. Ze zat op het moment van het drama zwaar onder invloed aan het stuur. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, is een straaljager neergestort. Volgens de eerste berichten is daarbij 1 persoon ernstig gewond. De basis in kwestie is de thuishaven van 20 F-16-toestellen die van daaruit wereldwijde operaties van de VS en de NAVO ondersteunen.

0: Er zijn geen verdere details over het incident bekendgemaakt en ook het Amerikaanse leger wil niet reageren. En op het WK wielrennen in Montreal is de mixed relay afgewerkt, de gemengde estafette met mannen en vrouwen. Italië pakte het goud onder leiding van Filippo Ganna, die zondag nog bijna een minuut aan de broek kreeg van Remco Evenepoel. Frankrijk en Zwitserland pakten net als vorig jaar zilver en brons. Diverse landen, waaronder België en Nederland, namen niet deel aan de discipline. Veel wolken vanavond, vooral in het noorden. Elders is er nog kans op een opklaring. Vannacht zo'n 11 graden en mist tegen de ochtend. Morgen opnieuw een gemengd pakket van zon en wolken. Het blijft dan droog bij 20 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

In the Dark, de nieuwe van Zio. Binnenkort, 31 oktober, brengt hij zijn nieuwe LP uit. En het gaat een heel mooie zijn, want ik heb al heel wat nummers mogen horen van Zio. En ook Classic Fantasy, ja, daar gaat hij ook een kans krijgen om een interview te geven. Prachtig toch? Goed, de Bell Star Band. Ze staan klaar hier op het podium bij Durango, want het is vandaag dinsdag. Dus dat betekent Durango Sessions. En ja, hier mogen ze de Bell Star Band laten beginnen.

0: Dank u wel.
1: Succes.
0: Eentje om een beetje te swingen, degenen die hier zijn en willen swingen. Laat u gaan.
1: Swingen. 1, 2, 3.

0: Eentje van Ryan Adams, niet te verwarren met Bryan Adams. Een kenner daar? Ja, ja. Ah, voilà.
1: What?

0: Dank u.
1: Merci.

0: Dank je wel. Hebben we nog tijd voor eentje? Ja?
1: Oké, take it easy dan, hè, zeg.
2: Zing gerust mee, mensen. Het Limburgs volkslied. 1, 2, 1, 2.

0: Dankjewel. Een fijne avond.
1: Thank you very much. Into a special

0: Ze waren de opvolgers van de Golden Earring, maar ze zijn spijtig genoeg niet geworden. Maar wel een fantastische band uit Nederland uit de jaren 70, begin jaren 80. The New Adventures. En come on, het was wel een cover. Maar goed, kennen jullie The New Adventures nog?
1: Nee.
0: Nooit van gehoord?
1: Golden Earring wel natuurlijk.
0: Golden Earring wel. Ja. Maar New Adventures, nooit van gehoord?
1: Nee.
0: Echt wel eens opzoeken.
1: Ja, vertel er eens over.
0: Ze hebben fantastische muziek gemaakt. Come On was wel een cover. Ja. Ze hebben ook hun eigen nummers gebracht. Ja. Maar daarvoor zijn we niet hier, hè, voor over de New Adventures te spelen. Jullie zijn hier om over jullie te praten. Hè. Misschien eerst eens even zeggen van waar jullie komen.
2: Ja, we komen en we repeteren in Vissenaken bij Tienen.
0: Bij Tienen, ja.
2: En stilaan is onze groep een beetje gegroeid.
0: Ja.
2: En zo hebben we iemand, andere zanger is dat Zuid-Leo, iemand uit Tienen, maar eigenlijk zeg je afkomstig van?
1: Eigenlijk van Sint-Truiden, ja.
0: Eigenlijk van Sint-Truiden, oké. Okay.
1: Anders doen we even een rondje hier van wie er allemaal zit.
0: Ja, dat is goed.
1: Hè?
0: Ja.
1: Wel, dan zie ik hier Kizzy voor mij, de zangeres.
0: Ja, en die komt uit Vissenaken.
1: Nee, die komt van...
3: Van Lief.
0: Van Zoutleef, ja, oké, okay, ja.
1: Dan hebben we Jurgen.
0: Ja.
2: De gitarist.
1: De gitarist.
0: Ja.
2: Ja, en ik van een van de zangeressen uit
0: Vissenaken. Uit Vissenaken. Ben jij dan een fan van Crossing Vissenaken?
3: Ik wel.
0: Ja?
3: Want mijn schoonzoon voetbal bij Crossing Vissenaar.
2: Onze zoon heeft daar gespeeld. Dus
0: ja, okay.
2: Ik ben veel gaan supporten.
0: Ja. En dan, wie
4: ik ben
0: Harry,
4: de contrabassist. Van Zonhoven.
0: Van Zonhoven.
4: Ja.
0: Dat is dan weer de andere kant. Oké, goed. En jij bent van Sint-Truiden, zoals
1: ja,
0: hij zegt.
1: Ja, ik ben Koen. Ja.
0: En jij woont nog in Sint-Truiden?
1: Nee, ik ben verkast naar Tienen. Ja. Gewoon er aan de rand. Ja.
0: Ja. Ja. En ben je tevreden over het Tienen?
1: Dat is een vraag die ik wil doorspelen aan de burgemeester.
0: Want jullie hebben een beroemde burgemeester, hè?
1: Ja, ja.
0: Die eigenlijk meer op nieuw zit dan op het gemeentehuis.
1: Dat is een heel sympathieke man en die is ook heel veel in de stad. Een heel sportieve man, ja.
0: Ja, oké. Okay. Mooi, maar we gaan het hebben over jullie eigenlijk, hè? Want hoe lang bestaan jullie al?
3: 7 jaar.
0: Zeven jaar. De Beltstar Band. Wie heeft die naam uitgevonden?
2: Oh, dat was een hele lange zoektocht naar een goede naam.
3: Het moest met band zijn van Jurgen. Ja.
2: Beginnen met de.
5: Beginnen met de. En dan hebben we band. Dat was alles.
3: En voor de rest mochten we ons goesting doen.
0: Ja.
2: En de Beltstar. We vonden het eigenlijk vooral mooi klinken.
0: En jullie zijn er van in het begin bij als twee zangeressen?
2: Eigenlijk wel, ja. De gitarist en ik zijn samen begonnen en dan zochten we een tweede zangeres. En zo is Gizier eigenlijk van Gizier bijgekomen.
0: Waarom twee zangeressen?
5: Is beter als één, hè?
0: Ja.
5: Voor de harmonie. Mm-hmm. Ja. We kunnen veel schoner harmonie brengen.
0: Ja, want jullie komen uit de blues? Of hoe moet ik jullie bekijken eigenlijk?
2: Oh, vroeger wel. Vroeger hebben we blues vooral gespeeld, maar we waren meer richting... Country, Americana, Bluegrass en dan hoort die meer stemmigheid daar wel bij. En zijn we blij dat we elkaar hebben leren kennen, Gizzy.
3: Ja.
0: Ja. En ondertussen al heel veel optredens gedaan dan?
2: Ja.
0: Is het dan over heel Vlaanderen of in Nederland zou ook kunnen natuurlijk met jullie Bluegrass?
2: Die markt hebben we nog niet verkend.
0: Nee? Maar wel de Belgische markt?
2: Ja, eigenlijk vooral rond de kerktorens van onze woonplaatsen.
0: Maar is dat opzettelijk of hebben jullie ooit gezocht? Want bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen, Wallonië is ook niet zo heel ver van bij jullie, dat die markt van de blues daar, want je hebt daar ook een classic 50 jaar, dat wij al niet meer kennen. Daar zouden jullie misschien ook beter passen als in Vlaanderen dan.
2: Ja, misschien.
1: Ja,
2: je hebt nu contacten in
1: Wallonië. Ja, ik heb contacten in Wallonië. Dat kan zeker van komen, maar ik denk het is ook wel fijn gewoon om in eigen regio te spelen. Ja. Ik denk dat we dat ook wel gewoon vinden. Hè? Dat is altijd fijn. Dan speel je ook voor mensen die je vaak kent. En dan heb je ook goede herinneringen. Je komt ook op tijd thuis. Daar heb je eigenlijk meer aan dan dat je ergens zo... Laten we zeggen, in Amsterdam eens op een namiddag gaat spelen. Mm. Hè? Dan heb je daar misschien wel even naam kunnen maken. Kun je wel zeggen dat je in Amsterdam werd. Maar eigenlijk, ja, het is het plezantste, vind ik, om muziek te maken, dat je achteraf je verhaal hebt aan je vrienden, vriendinnen.
0: Ja, jullie improviseren ook veel, denk ik, hè?
2: Op het podium bedoelt je?
0: Ja, ja, met jouw teksten toch? Met teksten toch?
2: Ja, ja, we proberen een beetje ons eigen doen te maken. Ja.
0: Doen jullie wel eens soms dingen als je gaat optreden, een nummer dat je eigenlijk niet voorbereid hebt? Heb je dat ooit al gedaan? Dat je dat improviseert? Nee.
1: Nee, maar soms klinkt het wel zo. Pas op, wat wij wel doen is, wij improviseren ook op andere muziekstijlen. Ja. Dus bijvoorbeeld een nummer van Stevie Wonder of zo.
0: Ja.
1: Of bij Last Christmas. Hè, hebben, ja. En zo bij de kerstmarkt van Zuid-Leeuwen. Bij ons, ik wil, op die manier improviseren we wel eigenlijk. Dus dat we eigenlijk een bestaand nummer kennen. Iets van ABBA bijvoorbeeld. En dat helemaal proberen naar country om te zetten. Ja.
0: Ja. Waarom country?
1: Ja, country. Eigenlijk, ja, dat is prachtige muziek. Hè? Ja. Wordt eigenlijk veel te weinig gespeeld. Het is ook akoestische muziek. En nu is dat misschien een beetje verloren gegaan bij de opname nu. Maar eigenlijk vaak wanneer we samen spelen is dat echt puur akoestisch. Dat geeft een heel andere gevoel. En dat, dan zou je bij hun thuis moeten kunnen komen, de repetitieruimte. Dat is eigenlijk echt een haardvuur erbij.
0: Ja, ja, ja.
1: Echt een flesje whisky erbij. De café de Ristos, een tas koffie erbij. En dan gewoon met haardvuur akoestische muziek brengen. Dat brengt eigenlijk heel veel. Dat is heel sfeerrijk. Ja, heel warm.
4: Toen ben ik blijven repeteren bij
2: hun. Ja, voilà.
0: Ja. Jullie repeteren dus bij jou thuis.
2: Bij ons thuis, ja.
0: Jullie zijn een koppel, dus.
3: Ja. Zij slaapt met de gitarist.
0: Ja. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Ja.
1: Heeft het al ver gebracht.
3: Zij krijgt ook alle solo's.
1: Dat is dubbel interpreteerbaar.
0: Gebeurt het wel dat jullie straks staan optreden. Ja, praten over een ander muzikant. Van, ja, die heeft vals gespeeld of zo? Nee.
2: Oh nee, ik denk dat we dat eigenlijk met z'n allen wel doen, zo na een optreden van oh, dat was goed, dat was minder ja. goed, of daar zijn we wel een mist in gegaan. Maar onder ons twee, nee, dat, eigenlijk is dan alles al gezegd.
0: Maar het is niet of dat bijvoorbeeld iemand van de band, dat jullie gaan repeteren en dat jij zegt van, ja, zeg het nu maar, hè. Nee, dat gebeurt dus niet.
2: Nee, dat valt heel goed mee.
0: Ja, oké. Okay. Ben jij de frontvrouw van de band? Of?
2: Nee, we zijn met tweede
0: front. Alle twee? Oké, maar hebben jullie al ooit eens ruzie gemaakt?
2: Nee, echt niet.
0: Nee? Maar zijn jullie vriendinnen eigenlijk? Want,
2: ja, we zijn sinds dat we samen zijn, zijn we ook vriendinnen.
0: Maar jullie kennen elkaar niet?
3: Nee, voor... eigenlijk kennen wij elkaar. Want als we 16 waren,
0: hebben
3: we ooit samen eens muziek gemaakt en dan zo heeft op mijn trouw ook gespeeld. Samba ja. Patti, kijk hoe gedaan.
4: Jurgen, het is radio.
1: Het gaat niet over Eddy, voor de duidelijkheid. Eddy wil vanavond veilig thuis komen.
3: En dan zo elkaar terug tegengekomen.
2: Dat idee, hè, Jurgen, dat dat wel eens goed zou matchen qua stemmen. Dan hebben we los van elkaar wat nummers geoefend.
0: Oké. Okay.
2: En dan één keer met ons drie samengekomen. En toen dachten we, ja, hier zit wel iets in. En we zijn eigenlijk niet meer gestopt met samen zingen. Hè.
0: Nee. Staan jullie ook op Spotify of zo?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Want hebben jullie eigen nummers dan? Of,
2: nee.
0: Of, nee, is dat ook weer opzettelijk?
5: Alles is al geschreven, hè. Alles is al gezegd.
0: Ja, is dat zo?
5: Dat is goed, ja. Ja.
4: De bewerkingen die wij doen, dat kun je bijna gelijk zetten met een eigen nummer. Hè. Want we doen soms wel heel, heel sterke bewerkingen van origineel nummers, toch?
0: Ja.
1: Ja.
4: En dat is meer ons ding, blijkt.
0: Zijn er nog nummers die jullie nog willen brengen, eigenlijk? Zo? Dat je bijvoorbeeld zegt van, wauw, dit moeten we brengen. Hebben jullie zo nog...
4: Elke repetitie ongeveer hebben we wel zoiets.
2: Ja,
4: we hebben een wishlist, die is al redelijk volgekomen.
2: We hebben een lange wishlist, inderdaad. En ja, we vinden het gewoon heel plezant om daar ons eigen ding van te maken. Ja. Vaak zijn dat inderdaad popnummers of zo, waar we dan maar één stem en wij zoeken dan een tweede stem. En ja, dat vinden we daar gewoon heel plezant aan. Ja.
0: Ja. Jij bent van Zonhoven, zeg je?
4: Ja.
0: Jij moet dan altijd naar Vissenaken?
4: Ik werk in Kortenaken.
0: Je werkt in Kortenaken?
4: Dus dan zit ik al halverwege. Nou, dan is het maar een helft van de tijd meer. En we repeteren één keer om de twee weken.
0: Oké.
4: Okay. Zo gezellig, gelijk het zojuist werd toegelicht. Hè, met een whiskytje erbij en zo.
0: Ja.
4: Dus het is heel gezellig. En dat maakt dat het wel praktisch ook heel goed gaat. Iedereen oefent bij zijn thuis eigenlijk. We zeggen van die nummers willen we eens proberen, we oefenen wat in en we komen op de repetitie en we proberen. En dat gaat eigenlijk heel vlot, dat gaat vlot. Dus dat komen we eigenlijk doen met één repetitie om de 2 weken.
0: Ja, jij woont in Zonhoven, ken je daar veel mensen? Want Zonhoven heb je ook al...
4: Er zijn er 22.000, dus ik ken ze allemaal niet. Hè.
0: Daar gebeuren wel veel optredens, denk ik. Hè?
4: Ja, Zonhoven, ja, inderdaad. Ja, want als jonge gast heb ik zelf ook in een jeugdclub en zo. En daar was altijd muziek en activiteiten erop muziek.
0: Ben je ooit naar Alcatraz geweest?
4: Ja, ik heb meegewerkt aan het festival Alcatraz. Ja.
0: Peter Wetzels ken je dan ook?
4: Ja, Peter Wetzels ken ik, daar heb ik heel lang mee samen in een groep gespeeld.
0: Maar jullie hebben daar nog niet opgetreden bij Tweeder?
4: Met Peter Wetzels heb ik, ja.
0: Ja, maar nee, ik bedoel in zijn café, hè?
4: Nee.
2: In de
0: pub.
2: Ja. Misschien wordt er iets tijd om in Zonhoven eens te gaan.
4: Ja, maar daar heb ik al heel veel opgetreden. Ik heb al heel veel in de pub opgetreden.
2: Ja. Ja.
4: Dat is waar.
0: Oké, om af te sluiten, hebben jullie nog een boodschap voor de luisteraars? Waarom moeten ze jullie op het podium waarom moeten ze jullie vragen?
1: Als ze houden van authentieke muziek, echt sfeervol gebracht, van goede sterke vocalen. We hebben echt 2 topzangers,

0: Dank je. Hebben jullie ooit van ska gehouden?
1: Ja. Van ska, ja, absoluut. Ja.
0: Dan ga ik nu de Specials spelen. Ken je ze nog? Fantastische band, toch?
1: Specials.
0: De Specials met gangsters. Fantastische.
2: Ja, heel goed.
0: Mag ik jullie bedanken?
1: Heel veel bedankt.
3: Dank je wel.
1: Ja.

Barbarotta Rules op BNL Radio Durango Sessions. Jawel, Zio. Op 31 oktober is het zover. Dan komt eindelijk zijn LP uit. En op 20 november staat hij in Heusenzolder met Zio samen. Want dan gaan ze een showcase doen. Nu iets heel anders. De Parades. Ik ben benieuwd. Jongens, begin er maar aan. En meisjes.

0: Dank u.
1: Wij zijn dus Pirates. En we zijn blij dat we hier mogen zijn. Het was een geweldige band voor ons. Wij maken iets meer herrie, denk ik, maar

0: Hoort iedereen nog?
1: En nu gaan we rustiger. Net als gedacht dat het helemaal om zeep was.
0: Alright, audible stench. Oké. Okay.

0: Dankjewel.
1: Ja, even een rustig nummertje voor op adem te komen.
2: Toch, wel, ja.
3: Toch een stukje.

0: Dank u, dank u.
1: Het nummer gaat over een kerel die Frank heet.
2: Serieus, Frank?

0: was een fijn publiek.
1: Ons laatste nummertje.
2: No mercy hier voor mij.
0: Ready?
2: Ja.
0: Dus, we moeten de tafel aan de kant schuiven voor de moshpit. Dat is wel bad nu.
2: Ja, laat u allemaal gaan. Hè.
3: Stage dive!

0: Alles spelen we hier bij BNL Radio Durango Sessions, de Parades. Ze zijn hier bij ons. Jullie zijn van Bilze Hoesel of zo, denk ik.
1: Ik ben van Bilze. Anne is van Dildstokken. Michael is van Genk en Frank is ook van Genk.
0: En jullie wonen, jij woont nog in Dildstokken?
2: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ik ben ook van Dildstokken, maar ik woon nu in Bilze.
0: Ja, maar jullie zijn geen koppel. Nooit
1: iets. Nee, we waren vroeger wel een beetje vrienden zo. En,
0: niet meer.
1: Jawel.
3: Een beetje vrienden.
1: Ja. Een beetje vrienden, ja. Daar kunnen ze veel van maken.
2: Ik zal dan wel schrijven in een zwaar boekje.
0: Vertel eens, hoe lang bestaan jullie al?
4: We bestaan 3 jaar, hebben onze vorige repetities gerealiseerd.
2: Deze setting, hè?
0: Ja. Ja. Jij bent dus de leider.
4: Nee. Ik was de leider.
3: Het is allemaal... We zijn anarchistes op dat vlak. Iedereen is een leider. Of niemand is een leider.
4: Frank en ik hebben al een lange geschiedenis van allerlei bandjes gespeeld. We hebben trouwens al een keer in onze vorige formatie hier ook gespeeld. Ja. In Trees. Maar ondertussen hebben we een frontvrouw. Dus moeten we nummer op de voorgrond treden. Dus nu kan Anne voor ons dat doen.
3: En dan moet ik niet zoveel zingen. En dat

0: En Bad Religion, Fugazi, No Effects.
1: Nee, de punk dan natuurlijk.
0: Meer punkrock, dat is eigenlijk
1: dat is echt de 90s dan, de 80s.
0: Maar ook de alternatieve, de 90s, grunge, skatepunk, daar zijn we mee opgegroeid. Dus ook die alternatieve tijd, dat zit er allemaal een stukje wel in. Ja,
1: maar niks met de 80s hebben jullie, denk ik, hè?
2: Nee, niet echt.
0: Niet direct, nee.
1: Want die hardcore punk was toch interessanter, nee?
0: Om dat erbij te doen, of wat?
3: Niet dat dat terug in onze muziek komt.
2: Zo. Maar we hebben eigenlijk vandaag, we spelen ook een cover van The Ramones. Ja. Dat is uit de jaren 80, maar dat hebben we vandaag niet gespeeld. We dachten, we komen op de radio, Sabam enzovoort. We gaan alleen eigen nummers spelen, dachten
0: we. Ja, inderdaad.
1: Is het zo, is het zo erg?
2: Ik weet niet, maar Sabam... Nee, maar wij dachten, het lijkt ons beter om enkel eigen nummers te brengen vanavond.
1: Ja, hoeveel eigen nummers hebben jullie al ondertussen?
0: Goh, ik denk dat we aan 18 zijn en we hebben er 14 gespeeld deze avond.
1: Want jullie hebben ook een LP uit, dacht ik, of zo?
0: Ja, een korte EP eigenlijk, die we hebben opgenomen in Bilze. En er staan 7 nummers op, is te luisteren op Spotify, onder Pirates.
1: Jullie hebben ook een platenfirma?
0: Nee.
1: Subterra Recordings, wat is dat dan?
4: Dat is eigenlijk de opnamestudio in Bilze Hoeselt.
1: Ah, okay.
4: En daar hebben we onze nummers opgenomen.
1: Het is niet dat dat een platenfirma is?
4: Dat was geen recordlabel of zo, maar wel een fijne studio.
1: Jullie bestaan 3 jaar, maar ik kan me wel voorstellen dat jullie buiten Bilze ook gaan optreden zijn.
4: Ja, we hebben toch al een paar weken...
0: In Maasmechelen, in Genk,
4: we zijn Antwerpen zijn we ook al geweest.
2: Het eerste optreden was bij de Kids in Antwerpen, een legendarische café. Dus,
1: klopt, ja. Is begonnen. Jingle Jangle nog niet gespeeld in Antwerpen of zo? Nee.
4: Nog niet, ze mogen ons altijd vragen.
1: Ja, ik denk dat je het zelf moet vragen.
2: Ja, ik denk het ook.
1: Okay. Want dat is tegenwoordig wel in, hè. Ze vragen jou niet meer. Hè.
2: Nee.
1: Okay. In de ethisch werd je gevraagd eigenlijk... Ja. Vandaag de dag moet je zelf erachter gaan. Hè? Vandaag ben je eigenlijk alles. Hè? Ja. Je bent zelfs eigen manager, denk ik dan.
4: Ja, wel gemerkt.
0: Ja, er komt veel bij kijken. Allee, ik vind het muzikale leuk, het optreden, het muziek schrijven, het creatieve. Maar alles wat erbij komt is inderdaad soms wel wat te veel. Bovenop dan een fulltime job en alles wat erbij komt. Ja, het is niet gemakkelijk.
1: Nee. En jullie hebben geen grote sponsor zo, die iemand echt, kan inhuren... om jullie te leiden.
2: Nee, maar als we al een leuke live band, een underground band worden, dan is dat al prima.
1: Ja, want jullie zijn niet ver van de Duitse grens.
2: Nee.
1: Dat is misschien ook wel een mooi publiek voor jullie. Met jullie muziek, denk ik.
2: Ja,
4: dat kan. Ja.
3: Mooie
0: ja, moeten de connecties hebben en de Duitse taal.
2: De connecties leggen, hè.
0: Ja.
2: Ik spreek aan dus geen Duits, dat is geen probleem.
0: Eén, twee, drie bier, ja.
1: Nu, natuurlijk, je kan ook, want jij bent van Dilse Stockholm, je kan eventueel Vaze vragen dat hij niet wat geld heeft.
3: Ja, maar precies dat jij hem goed kent, kun jij dat eens vragen voor mij?
1: Wat zeg je?
3: Kan jij dat eens vragen voor mij? Je kent hem precies goed.
1: Nee? Ik heb hem ooit wel eens gaan interviewen, dus ik ben er eens 1 keer geweest natuurlijk.
2: Maar dat gaat tegen onze punkrock street credibility.
1: Want jullie zijn ook anarchistisch, heb je gezegd?
0: Nee, niet per se, dat was gewoon in de band, denk ik.
4: Nee, maar toch vandaar de naam Pirates eigenlijk. Om toch dat een anarchistische woord te
1: brengen. Het heeft niks te maken met... Johnny Depp of zo.
4: Niet speciaal, nee.
0: Helemaal niet, nee.
3: Als iemand een schip wilt schenken, graag. Hè?
0: We hebben onszelf de bedenking gedaan, moeten we met een ooglapje optreden naar Mondana, maar we hebben dat toch maar achterwege gelaten.
4: We proberen ons eigen stijl toch wat te houden. Maar het is gewoon puur voor wat anarchistische en tegen het systeem, Pirates. Zo.
0: Ja, daarvoor punkrock, hè.
1: Allee, tegenwoordig nodig, hè.
0: Ja, absoluut.
1: Wat er aan het gebeuren is natuurlijk. Maar we zien het de toekomst positief natuurlijk. Dat moeten we altijd natuurlijk doen. Hè?
2: Positivity is a moral duty.
1: Ja. Maken jullie daar songs over eigenlijk dan? Want jullie praten wel heel veel over die anarchie en chaos. Maak je daar dan songs
2: over? Ja, zeker. Denk zowel Frank als ik hebben eigenlijk al onze hele muzikale carrière alles van ons afgeschreven. En dus het gaat over ons eigen kleine probleem, maar ook over wat er in de maatschappij gebeurt. En waar we ons vragen bij stellen waarom het gebeurt. En, dus dat zijn ook maatschappijkritische teksten. Trouwens, Roel... Heeft ook een nummer geschreven in de set, wat zeer maatschappijkritisch is. Dus ik vind dat wij tenminste als punkrockband daar toch ook een beetje moeten tegen ingaan. Iedereen laat alles maar over zich heen komen, maar daar zijn we niet mee akkoord.
1: Dat is waar. We hebben meer Nelson Mandela's nodig. Hè?
0: Ja, absoluut.
1: Onder andere.
0: Onder andere. Power to the people.
1: Ja. Alright. Als jullie willen boeken, bij wie is dat dan?
2: Bij hoe?
4: Een

0: principe vind je onze gegevens terug op de vi.be pagina. Daar hebben wij een profiel. We hebben nog een Facebook pagina, pirates/bandpage. Daar staan ook de gegevens op, telefoonnummer, e-mail.
1: Instagram.
0: Instagram hebben we ook. Dus eigenlijk op alle social media kun je ons terugvinden en de gegevens terugvinden. Je kunt me rechtstreeks bellen, berichten sturen, e-mailen. Die komen sowieso.
2: En rechtstreeks bellen.
3: Signalen, alles. Ja.
2: Wat is jouw nummer?
1: Zeg het maar.
0: Dat is een inscrito.
4: Come on.
0: Maar eigenlijk, het is ook Hendrik Schilderwerken.
1: Een kleine anarchist en ook een commerciële.
2: Je bent echt schilder. Ah, dat is die wagen die buiten heeft.
0: Ja, ja, zelfstandig schilderwerken.
3: Dat is onze sponsor die inderdaad rondrijdt met het materiaal. Voilà. Als we een sponsor hebben, is hij het.
0: Ik sponsor de camionet.
3: Ja, voilà.
2: En waar heb je tegenwoordig veel schilderwerken? In Brussel? Of is dat, waar ga je?
0: Nee, ik werk redelijk veel rond de kerk, Limburg, Bulze. Dat is Stockholm nog altijd.
3: Hij heeft heel mijn huis geschilderd.
2: Ja, en dat is goed.
3: Dat is goed. Heel goed gedaan.
0: Ja, perfect. Ja. Voilà. Perfect.
2: Kan je ook gewoon schilderen, zoals deze schilderij?
0: Doe ik eigenlijk ook. Ik ben ook redelijk veel bezig geweest met graffiti. Doe ik nog soms af en toe. Kunstwerken doe ik ook. Hè.
2: Gebeurt het wel eens dat je hen meevraagt, of dat je je werk niet klaar krijgt tegen een bepaalde tijd of zo?
0: Ik denk niet dat ik ze mee krijg.
3: Ik denk ook niet dat je dat wilt.
0: Ja. Nee, iedereen heeft een redelijk druk leven, of wij allemaal eigenlijk. En,
2: jij werkt altijd alleen als schilder, of heb jij ook werkpersoneel?
0: In principe heb ik nu een eenmanszaak. Ik ga over naar een VB gaan. Ja. BV bedoel ik.
2: Ja.
0: En, maar in principe doe ik alles alleen. Maar dat bood goed.
2: En welke muziek heb jij dan op staan als je aan het schilderen bent?
0: Pirates. Nee, inderdaad, op punkrock en...
2: En dat is nooit iemand die zegt van, het staat hard of zo? Nee.
0: Meestal heb ik een koptelefoon op, om mensen niet te storen.
2: Oké, fantastisch. Ja, mooie tijd. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken. En zoals ik juist zei, gaan we eens even naar die superstar luisteren van Sonic Youth. Hè. Ook al zijn jullie niet echte fans van Sonic Youth, maar dat mag toch gezien worden, nee?
0: Ja, zeker.
3: Absoluut.
2: Oké, dankjewel. En ik zou zeggen tot later.
3: Dank u wel.
0: Bedankt.
1: Merci.
4: Goedenavond.

0: Verlinde. Die heeft al geantwoord dat de strafuitvoeringsrechtbank binnenkort volledig autonoom beslist over de vrijlating en dat de politiek daar geen vat op heeft. Bakali heeft de Belgische nationaliteit en wilde hier zijn straf uitzitten. In België kom je al na een derde van de totale straf in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De vrouw uit Bree in Limburg, die daar een loods verhuurde met daarin een gigantisch drugslab, blijft in de cel. De raadkamer heeft haar aanhouding bevestigd. In dezelfde zaak zitten ook vier mannen met Nederlandse nationaliteit nog altijd vast. In het labo produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De advocatenorde van de Bali van Brussel meldt het overlijden van Xavier Magnier. In Vlaanderen was de man vooral bekend wegens een aantal omstreden rechtszaken. Zo pleitte Magnier onder meer voor enkele kopstukken van de bende Hamers, beruchte islamisten en gangster Marcel Habran. In 2004 verdedigde hij ook seriemoordenaar Marc Dutroux op het Assisenproces in Aarlen. Magnier was 91 jaar. En onze landgenoten blijven het erg goed doen op het WK wielrennen in Montreal. Tot ieders verbazing heeft de jonge Vic de Smet zilver behaald in de tijdrit bij de junioren. De eerstejaars junior kwam na 20 kilometer maar 6 seconden tekort voor goud. Dat ging naar de Spaanse favoriet Noval. Het is al de derde Belgische tijdritmedaille in 3 dagen. Tijdens de nacht koelt het flink af naar ongeveer 10 graden. Veel wolken met in de ochtend kans op mistbanken. Daarna worden we beloond met een droge en vrij warme dag met pieken tot 23 graden. Tegen de avond kan het dan weer lichtjes gaan regenen.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Crazy night in the sand.